droomt ervan om erbij te zijn met de Cats op de Olympische Spelen in LA over 2 jaar. Een heldere nacht, minima niet onder de 20 graden. Morgen en donderdag veel zon en tot 36 graden. Vrijdag nog warmer. Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGE.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Niet tevreden? 100% geld-teruggarantie. Check amino-alliance.nl.
1: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
5: De NMBS schrapt vandaag 100 treinen door de hitte. En dat tot en met vrijdag. Veel oudere treinen hebben nog geen airco. En het is volgens de NMBS niet verantwoord om die met dit weer te laten rijden. Dimitri Temmerman.
6: Het zijn zowel D-treinen van en naar Brussel die we schrappen. Maar het zijn bijvoorbeeld ook een aantal S-treinen die niet zullen rijden. Dat zijn treinen die rijden met oudere treinstellen die gevoeliger zijn aan die temperaturen. Die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort en voor de veiligheid.
5: Als je de trein wil nemen, check dan zeker op de app van de NMBS of jouw trein wel rijdt. Probeer de spitsuren te vermijden en neem zeker genoeg water mee. Ook in Nederland zijn er problemen bij het openbaar vervoer. Het komt door een nationale staking deze ochtend. Tot 8 uur rijden er geen NS-treinen. En er is ook hinder voor de treinen vanuit ons land naar Nederland. De vakbonden zijn het niet eens met de besparingsplannen van de Nederlandse regering op sociale zekerheid. En ook door de hitte rijden er minder treinen. Op het WK voetbal heeft Engeland 0-0 gelijk gespeeld tegen Ghana. Engeland creëerde amper kansen en ook Ghana was zwak. Beide ploegen staan met 4 punten aan de leiding in hun groep. Nog in diezelfde groep won Kroatië met 0-1 van Panama. Kroatië heeft 3 punten, Panama is uitgeschakeld. We krijgen opnieuw een erg zonnige dag bij maxima tot 36 graden. Lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Morgen hetzelfde weer. Vrijdag wordt het zelfs nog warmer. Lokaal kan het dan 39 graden worden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag tot 38 graden. Zondag 30 graden.
7: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

I knew it. I knew you. Dat was nieuwe muziek uit Toy Story uit die film, hè. Oké, het is 6 uur geweest. Het is bijna 10 minuten over 6. Woensdag 24 juni. Are you ready to party? Met de zomerhit in wording. Sad

0: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
1: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.
2: It's summer. Summer. Summer.

Think of Me, Remember, when somebody asks you, what's your favorite radio station? Dat hadden we in een jingle toen. Don't forget to say RGR, dat zijn wij. Het is de zomer die aangegaan is bij ons. Enfin, we hebben de zomer gestart, de Summer Makes You Feel Good.

0: Maar let op, there's a murder on the dance floor.
1: Hey, gaat het een beetje?
0: Hey, daar ben ik niet goed van. Het is 6:30 bij RGR. Nieuwsflash.
2: De NMBS schrapt vandaag 100 treinen door de hitte. En dat tot en met vrijdag. Veel oudere treinen hebben nog geen airco. Het is volgens de NMBS niet verantwoord om die met dit weer te laten rijden. Dimitri Temmerman.
3: Het zijn zowel D-treinen van en naar Brussel die we schrappen. Maar het zijn bijvoorbeeld ook een aantal S-treinen die niet zullen rijden. Dat zijn treinen die rijden met oudere treinstellen die gevoeliger zijn aan die temperaturen, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort en voor de veiligheid.
2: Als je de trein wil nemen, check dan zeker op de app van de NMBS of jouw trein wil rijden. Probeer de spitsuren te vermijden en neem zeker genoeg water mee. Ook in Nederland zijn er problemen bij het openbaar vervoer. Het komt door een nationale staking deze ochtend. Tot 8:00 rijden er geen NS-treinen. En er is ook hinder voor de treinen vanuit ons land naar Nederland. De vakbonden zijn het niet eens met de besparingsplannen van de Nederlandse regering op sociale zekerheid. En ook door de hitte rijden er minder treinen. Op het WK voetbal heeft Engeland 0-0 gelijk gespeeld tegen Ghana. Engeland creëerde amper kansen en ook Ghana was zwak. Beide ploegen staan met 4 punten aan de leiding in hun groep. Nog in diezelfde groep won Kroatië met 0-1 van Panama. Kroatië heeft 3 punten, Panama is uitgeschakeld. We krijgen opnieuw een erg zonnige dag bij maxima tot 36 graden. Lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Mocht je hetzelfde weer, vrijdag wordt het zelfs nog warmer. Lokaal kan het dan 39 graden worden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag tot 38 graden, zondag 30 graden.

0: Calvin Harris, Jazzy, nieuwe muziek. Het nummer heet Satisfy. Je hoort het hier op de number one for Rhythm and Dance. Summer makes you feel good, hè. Het weer zit in ieder geval... Ja, het is, ofwel is het te warm, ofwel is het te veel regen. Het is eigenlijk altijd iets.
1: Mannekes, ja. Alles goed.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Busmaatschappij Tros Beijaard komt opnieuw in opspraak. Amper een maand na het dodelijk ongeval in Buggenhout is een chauffeur betrapt met te veel alcohol achter het stuur. Dat schrijft HLN, krijgt journalist Tim Leskroaat.
6: Dat is een buschauffeur die afgelopen donderdag onderweg was met de bus naar een school. En er was een verkeerscontrole in Opwijk. De bus die bleek in orde, maar de buschauffeur die had gedronken. Hoeveel precies, dat weten we niet. Maar hij is wel zijn rijbewijs voor 2 uur kwijtgespeeld.
5: Tros Beijaard heeft hem onmiddellijk ontslagen. Eerder werd ook al een chauffeur rijongeschikt verklaard, omdat hij rondreed met een vervallen rijbewijs en zonder gordel. Bij het ongeval in Buggenhout vielen 4 doden. Vrijdag organiseert de gemeente een herdenking. Door de hitte sluiten heel wat crèches vroeger. Bij Heeland Kinderopvang gaan 1 op de 3 crèches vanaf 12 uur dicht. Het gaat dan om de kinderdagverblijven waar de temperatuur tot wel 30 graden oploopt. En dat is te hoog om de veiligheid te garanderen. En ook bij de NMBS schrappen ze vandaag 100 treinen door de hitte. En dat tot en met vrijdag. Veel oudere treinen hebben nog geen airco. En het is volgens de NMBS niet verantwoord om die met dit weer te laten rijden. Dimitri Temmerman.
7: Het zijn zowel D-treinen van en naar Brussel die we schrappen. Maar het zijn bijvoorbeeld ook een aantal S-treinen die niet zullen rijden. Dat zijn treinen die rijden met oudere treinstellen die gevoeliger zijn aan die temperaturen, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort en voor de veiligheid.
5: Als je de trein wil nemen, check dan zeker de app van NMBS of jouw trein wel rijdt. Probeer de spitsuren te vermijden en neem zeker genoeg water mee. Ben Krabbe stopt als presentator van het spelprogramma Blokken na meer dan 30 jaar en 7000 afleveringen. Vanaf september 2027 volgt Sven de Leijer hem op. Je kent hem onder meer van Hotel Romantiek en Vrede op Aarde. Hij was ooit ook nog de publieksopwarmer van Blokken. Waarom Krabbe stopt en wat hij erna zal doen is niet duidelijk. Hij is 63. Op het WK voetbal heeft Colombia met 1-0 gewonnen van Congo. Het enige doelpunt viel in de tweede helft van de wedstrijd. Colombia pakt 6 op 6, Congo heeft 1 punt. Vannacht won Kroatië dan weer met 0-1 van Panama. Kroatië heeft 3 punten, Panama is uitgeschakeld. Nog in diezelfde groep speelden Engeland en Ghana dan weer 0-0 gelijk. Beide ploegen staan aan de leiding met 4 punten. Jeremy Doku is opnieuw bij de Rode Duivels. Hij is zo net aangekomen in het basecamp in Seattle na de geboorte van zijn zoontje Praise in Londen. Doku zal straks ook opnieuw meetrainen met de Duivels. Hij had de laatste dagen last van een luchtweginfectie en kreeg intussen antibiotica. Nu zaterdag spelen de Rode Duivels om 5 uur 's ochtends tegen Nieuw-Zeeland. We krijgen opnieuw een erg zonnige dag bij maxima tot 36 graden. Lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Morgen hetzelfde weer. Vrijdag wordt het zelfs nog warmer. Lokaal kan het dan 39 graden worden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag tot 38 graden en zondag 30 graden.
8: Here we go.
9: Right now.
8: Ready?
9: Turn it up.

0: is 9 minuten over 7.
1: Ja, maar dat we doen.
0: Oké, wat stel je voor op deze woensdag de 24e? Wat gaan we doen?
2: Dames en heren, we vervolgen ons programma.
0: Goed idee.

0: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
1: Op je radio, telefoon, tablet of PC. Dit is RGR FM.

0: Dit is RGR Dance. Vorige week in, was het in Tiltwingen, een Leuvense sterk, zwaar verkeersongeval. Man van 40 verloor controle over het stuur van zijn BMW, ramde twee voertuigen. Brokkenpiloot bleek natuurlijk, ja, weer eens onder invloed van zowel alcohol als drugs. Maar de s'nachts trouwens. Gelukkig werd er niemand gewond. Het was wel een enorme klap. De aangereden voertuigen die werden weggeslingerd. Die kwamen met een felle klap tegen een boom tot stilstand. Ik zeg geen schade, maar de drie betrokken voertuigen liepen wel schade op. Waren niet langer rijvaardig, maar gelukkig geen gewonde takeldienst kwam ter plaatse. Politie is gekomen en ja, het is duidelijk. De man had een positieve ademtest afgelegd voor alcohol. Hij testte ook positief op het gebruik van verdovende middelen. En de politie heeft zijn rijbewijs met onmiddellijke ingang voor 15 dagen ingetrokken. De man zal zich later moeten verantwoorden voor de politie. Rechtbank later. Lees binnen een jaar of drie.
1: Siever,
0: de vroegste.

0: Wel een classic is dit, hè? We hebben ze nog steeds, de classics van de Bunk Radio.
1: Hallo!
0: Half acht, goedemorgen. Woensdag 24 juni, zometeen Shakira, Die Die. Na de RGR Nieuwsflash. Nieuwsflash van half acht.
2: Busmaatschappij Tros Beijaard komt opnieuw in opspraak. Amper een maand na het dodelijk ongeval in Buggenhout is een chauffeur betrapt met te veel alcohol achter het stuur. Dat schrijft HLN. Krijgt journalist Tim Leskroaat.
3: Dat is een buschauffeur die afgelopen donderdag onderweg was met de bus naar een school. En er was een verkeerscontrole in Opwijk. De bus die bleek in orde, maar de buschauffeur die had gedronken. Hoeveel precies, dat weten we niet, maar hij is wel zijn rijbewijs voor 2 uur kwijtgespeeld.
2: Tros Beijaard heeft hem onmiddellijk ontslagen. Eerder werd ook al een chauffeur rijongeschikt verklaard, omdat hij rondreed met een vervallen rijbewijs en zonder gordel. Bij het ongeval in Buggenhout vielen 4 doden. Vrijdag organiseert de gemeente een herdenking. Door de hitte sluiten heel wat crèches vroeger. Bij Helan Kinderopvang gaan 1 op de 3 crèches vanaf 12 uur dicht. Het gaat dan om de kinderdagverblijven waar de temperatuur tot wel 30 graden oploopt. En dat is te hoog om de veiligheid te garanderen. En ook bij de NMBS schrappen ze vandaag 100 treinen door de hitte. En dat tot en met vrijdag. Veel oudere treinen hebben nog geen airco. En het is volgens de NMBS niet verantwoord om die met dit weer te laten rijden. Dimitri Temmerman.
4: Het zijn zowel D-treinen van en naar Brussel die we schrappen. Maar het zijn bijvoorbeeld ook een aantal S-treinen die niet zullen rijden. Dat zijn treinen die rijden met oudere treinstellen die gevoeliger zijn aan die temperaturen, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort en voor de veiligheid.
2: Als je de trein wil nemen, check dan zeker de app van NMBS of jouw trein wel rijdt. Probeer de spitsuren te vermijden en neem zeker genoeg water mee. Men Krabbe stopt als presentator van het spelprogramma Blokken na meer dan 30 jaar en 7000 afleveringen. Vanaf september 2027 volgt Sven de Leijer hem op. Je kent hem onder meer van Hotel Romantiek en Vrede op Aarde. Hij was ooit ook nog de publieksopwarmer van Blokken. Waarom Krabbe stopt en wat hij erna zal doen is niet duidelijk. Hij is 63. Op het WK voetbal heeft Colombia met 1-0 gewonnen van Congo. Het enige doelpunt viel in de tweede helft van de wedstrijd. Colombia pakt 6-6, Congo heeft 1 punt. Vannacht won Kroatië dan weer met 0-1 van Panama. Kroatië heeft 3 punten, Panama is uitgeschakeld. Nog in diezelfde groep speelden Engeland en Ghana dan weer 0-0 gelijk. Beide ploegen staan aan de leiding met 4 punten. Jeremy Doku is opnieuw bij de Rode Duivels. Hij is zo net aangekomen in het basecamp in Seattle na de geboorte van zijn zoontje Praise in Londen. Doku zal straks ook opnieuw meetrainen met de Duivels. Hij had de laatste dagen last van een luchtweginfectie en kreeg intussen antibiotica. Nu zaterdag spelen de Rode Duivels om 5 uur 's ochtends tegen Nieuw-Zeeland. We krijgen opnieuw een erg zonnige dag bij maxima tot 36 graden. Lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Morgen hetzelfde weer. Vrijdag wordt het zelfs nog warmer. Lokaal kan het dan 39 graden worden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag tot 38 graden en zondag 30 graden.

0: Amai, vermachine, dat blinkt nogal, jong.
1: Ja, goed onderhouden, hè.
0: Is dat een minigraver U35 3,5 ton?
1: Nu is een kenner.
0: Heb je dat nieuw gekocht?
1: Maar nee, jong, gehuurd bij Huurland. Daar hebben ze alles voor bouw en tuin.
2: Krijg als proef 10% korting met de ProPas in onze filialen of op huurland.be. Huurland, topmachines voor bouw en tuin. Vlot besteld, snel geleverd.
3: Waar huren werkt.
2: Je vindt Huurland nu ook in Leuven. Ambachtenstraat 3 in Lubbeek.
4: All summer long, baby.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Vanaf vandaag geldt code oranje voor hitte in bijna heel het land, behalve aan de kust, tot en met zaterdag. De alarmfase voor ozon en hitte is ook ingegaan. De overheid vraagt om extra waakzaam te zijn voor kwetsbare mensen, voldoende water te drinken en niet te veel inspanningen te doen. Heel wat sectoren nemen zelf hittemaatregelen. Sommige scholen zijn dicht. Bij Heeland sluiten een derde van de crèches vanmiddag. En de NMBS schrapt tot en met vrijdag 100 treinen per dag, omdat ze geen airco hebben en vatbaar zijn voor problemen door de hitte. Busmaatschappij Tros Beijaard komt opnieuw in opspraak. Amper een maand na het dodelijke ongeval in Buggenhout is een chauffeur betrapt met te veel alcohol achter het stuur. Dat schrijft HLN, krijgt journalist Tim Leskrawaat.
6: Dat is een buschauffeur die afgelopen donderdag onderweg was met de bus naar een school. En er was een verkeerscontrole in Opwijk. De bus die bleek in orde, maar de buschauffeur die had gedronken. Hoeveel precies, dat weten we niet, maar hij is wel zijn rijbewijs voor 2 uur kwijtgespeeld.
5: Tros Beijaard heeft hem onmiddellijk ontslagen. Eerder werd ook al een chauffeur rijongeschikt verklaard, omdat hij rondreed met een vervallen rijbewijs en zonder gordel. Bij het ongeval in Buggenhout vielen 4 doden. Vrijdag organiseert de gemeente een herdenking. Voortaan kan je de naam van jouw postbode zien die je pakketje levert. Dat heeft Bpost beslist na een geslaagd proefproject in Oostende. Mathieu Goedefroy legt uit.
7: Omdat we eigenlijk het contact tussen de postbode en de mensen op de voorgrond willen brengen. Zeker omdat we bij Bpost toch nog altijd werken met postbodes die vaste rondes hebben. En we weten dat missen menselijk is. Hè. En we hopen op die manier ook iets meer respect en iets meer begrip voor postbodes wanneer ze bijvoorbeeld ietsje later dan normaal met je pakje zouden aankomen.
5: Uit onderzoek blijkt dat 8 op de 10 Belgen de voornaam van hun postbode niet kennen, maar bijna de helft zou dat wel willen. Ben Krabbe stopt als presentator van het spelprogramma Blokken na meer dan 30 jaar en 7000 afleveringen. Vanaf september volgend jaar volgt Sven De Leijer hem op. Je kent hem onder meer van Hotel Romantiek en Vrede op Aarde. Hij was ooit ook nog de publieksopwarmer van Blokken. Waarom Krabbe stopt en wat hij erna zal doen is niet duidelijk. Hij is 63. Op het WK voetbal heeft Colombia met 1-0 gewonnen van Congo. Het enige doelpunt viel in de tweede helft van de wedstrijd. Colombia pakt 6-6, Congo heeft 1 punt. Vannacht won Kroatië dan weer met 0-1 van Panama. Kroatië heeft 3 punten, Panama is uitgeschakeld. Nog in diezelfde groep speelden Engeland en Ghana dan weer 0-0 gelijk. Beide ploegen staan aan de leiding met 4 punten. Jeremy Doku is opnieuw bij de Rode Duivels. Hij is zo'n uurtje geleden aangekomen in het basecamp in Seattle, na de geboorte van zijn zoontje Praise in Londen. Doku zal straks ook opnieuw meetrainen met de Duivels. Hij had de laatste dagen last van een luchtweginfectie en kreeg intussen antibiotica. Nu zaterdag spelen de Rode Duivels om 5 uur 's ochtends tegen Nieuw-Zeeland. We krijgen opnieuw een erg zonnige dag bij maxima tot 36 graden. Lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Morgen hetzelfde weer. Vrijdag wordt het zelfs nog warmer. Lokaal kan het dan 39 graden worden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag tot 38 graden. Zondag 30 graden.

8 uur geweest, het komende half uur. Nieuwe muziek, oud sampletje wel in de nieuwe muziek van de Mixmasters. Dat is My Life is Disco. Dua Lipa eerst, Alex Warren.

0: Don't Start Now. Berger Dance. En dit is nieuwe muziek. Een oude gebaseerd. De Mixmasters, hè?
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Daar is het op gebaseerd. En ze staan mee als artiestuitvoerder. Samen met Melidjas.

0: Een evenement, feestje, verjaardag, communie. Eén adres. Party-crew.be. Horecamateriaal, foodtruck, bierwagen, tenten, kinderanimatie. Kijk op party-crew.be. Of bel Gerrit Wouters op 0495 18 10 70. Dat is 0495 18 10 70.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek Mijn Zorgwinkel. Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
2: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM. The summer makes you feel good.
3: Welcome to the summer.

0: over again. Ja, zaterdagochtend 5 uur met de Rode Duivels. All over again. Laatste kans. 8:30 is het. Er is de RGR Nieuwsflash.
1: Vanaf vandaag geldt code oranje voor hitte in bijna heel het land, behalve aan de kust. Tot en met zaterdag. De alarmfase voor ozon en hitte is ook ingegaan. De overheid vraagt om extra waakzaam te zijn voor kwetsbare mensen, voldoende water te drinken en niet te veel inspanningen te doen. Heel wat sectoren nemen zelf hittemaatregelen. Sommige scholen zijn dicht. Bij Heeland sluiten een derde van de crèches vanmiddag. En de NMBS schrapt tot en met vrijdag 100 treinen per dag, omdat ze geen airco hebben en vatbaar zijn voor problemen door de hitte. Busmaatschappij Het Roos Beijaard komt opnieuw in opspraak. Amper een maand na het dodelijke ongeval in Buggenhout is een chauffeur betrapt met te veel alcohol achter het stuur. Dat schrijft HLN. Gerechtsjournalist Tim Leskrawaat.
2: Dat is een buschauffeur die afgelopen donderdag onderweg was met de bus naar een school. En er was een verkeerscontrole in Opwijk. De bus die bleek in orde, maar de buschauffeur die had gedronken. Hoeveel precies, dat weten we niet. Maar hij is wel zijn rijbewijs voor 2 uur kwijtgespeeld.
1: Roos Beijaard heeft hem onmiddellijk ontslagen. Eerder werd ook al een chauffeur rijongeschikt verklaard, omdat hij rondreed met een vervallen rijbewijs en zonder gordel. Bij het ongeval in Buggenhout vielen 4 doden. Vrijdag organiseert de gemeente een herdenking. Voortaan kan je de naam van jouw postbode zien die je pakketje levert. Dat heeft Bpost beslist na een geslaagd proefproject in Oostende. Mathieu Goedefroy legt uit.
3: Omdat we eigenlijk het contact tussen de postbode en de mensen op de voorgrond willen brengen. Zeker omdat we bij Bpost toch nog altijd werken met postbodes die vaste rondes hebben. En we weten dat missen menselijk is. En we hopen op die manier ook iets meer respect en iets meer begrip voor postbodes wanneer ze bijvoorbeeld ietsje later dan normaal met je pakje zouden aankomen.
1: Uit onderzoek blijkt dat 8 op de 10 Belgen de voornaam van hun postbode niet kennen. Maar bijna de helft zou dat wel willen. Ben Krabbe stopt als presentator van het spelprogramma Blokken. Na meer dan 30 jaar en 7000 afleveringen. Vanaf september volgend jaar volgt Sven De Leijer hem op. Je kent hem onder meer van Hotel Romantiek en Vrede op Aarde. Hij was ooit ook nog de publieksopwarmer van Blokken. Waarom Krabbe stopt en wat hij erna zal doen, is niet duidelijk. Hij is 63. Op het WK voetbal heeft Colombia met 1-0 gewonnen van Congo. Het enige doelpunt viel in de tweede helft van de wedstrijd. Colombia pakt 6-6. Congo heeft 1 punt. Vannacht won Kroatië dan weer met 0-1 van Panama. Kroatië heeft 3 punten. Panama is uitgeschakeld. Nog in diezelfde groep speelden Engeland en Ghana dan weer 0-0 gelijk. Beide ploegen staan aan de leiding met 4 punten. Jeremy Doku is opnieuw bij de Rode Duivels. Hij is zo'n uurtje geleden aangekomen in het basecamp in Seattle, na de geboorte van zijn zoontje Praise in Londen. Doku zal straks ook opnieuw meetrainen met de Duivels. Hij had de laatste dagen last van een luchtweginfectie en kreeg intussen antibiotica. Nu zaterdag spelen de Rode Duivels om 5:00 ochtends tegen Nieuw-Zeeland. We krijgen opnieuw een erg zonnige dag bij maxima tot 36 graden. Lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Morgen hetzelfde weer. Vrijdag wordt het zelfs nog warmer. Lokaal kan het dan 39 graden worden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag tot 38 graden. Zondag 30 graden.

0: Motorrijders en het fietsteam. Rond 2 uur kregen ze het in de gaten. De muziek was al gestart. Het gebeurde in het Nachtegalenpark in Antwerpen. Was vorige week ook een beetje drugs aangetroffen. En een wapen. Dat zijn kleine fediverse. Ze werden in beslag genomen. Net als, pas op, de draaitafel. Allee, een illegale rave met een draaitafel. Hela. Volgens mij, als je dan toch met een draaitafel speelt, heb je er minimaal 2 nodig. Het zal aan mij liggen.
1: Ja, maar ja.

Fantasy Hotel in Dist is een paradijs waar alle verbeelding werkelijkheid wordt. Ga op ontdekking in onze mysterieuze kamers en suites en geniet van deze luxe omgeving. Voorzien van het king-size bed uit jouw dromen. Reserveer in het Scarlet Love Hotel voor een kort of lang verblijf. 013 55 67 91 www.scarlet-club.be. Halensebaan 61 in Dist.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: We veranderen te weinig van ziekenfonds. Meer dan 8 op de 10 Belgen zouden geld besparen als ze veranderen, tot zelfs meer dan 800 euro. Dat blijkt uit cijfers waar De Morgen over schrijft. Vooral gezinnen met kinderen kunnen vaak een voordeligere mutualiteit vinden. Al kijk je best naar meer dan enkel de prijs, zegt gezondheidseconoom Dominique van Dijk.
6: Maar vooral welke voordelen het beste aansluiten bij die behoeften die dat je hebt. Bijvoorbeeld borstvoedingspremies, kraamzorg, kinderopvang. Als kinderen wat ouder zijn, bijvoorbeeld op vlak van tandzorg, orthodontie. Maar ook wanneer mensen wat ouder worden, bijvoorbeeld op vlak van suikerziekte.
5: In totaal wisselden 63.000 mensen in 2024 van ziekenfonds. Dat is minder dan 1%. In Gent is een jongen in levensgevaar nadat hij gisteravond in de problemen kwam tijdens het zwemmen. Het gebeurde in het Keizerpark. Nochtans is zwemmen daar verboden. Verschillende mensen konden hem uiteindelijk uit het water halen. De jongen werd daarop naar het ziekenhuis gebracht. De Vlaamse regering wil de subsidies voor regionale luchthavens inperken. Dat schrijft De Tijd. Het gaat om de luchthavens van Antwerpen, Oostende en Kortrijk. Die krijgen nu voor miljoenen aan steun van de regering, maar eindigen ieder jaar met een verlies. Hoeveel subsidies er dan verdwijnen is nog niet duidelijk, want de luchthavens volledig sluiten wil de regering niet. Voortaan kan je de naam van jouw postbode zien die jouw pakketje levert. Dat heeft Bpost beslist na een geslaagd proefproject in Oostende. Mathieu Goedefroy legt uit.
7: Omdat we eigenlijk het contact tussen de postbode en de mensen op de voorgrond willen brengen. Zeker omdat we bij Bpost toch nog altijd werken met postbodes die vaste rondes hebben. En we weten dat missen menselijk is. En we hopen op die manier ook iets meer respect en iets meer begrip voor postbodes wanneer ze bijvoorbeeld ietsje later dan normaal met je pakje zouden aankomen.
5: Uit onderzoek blijkt dat 8 op de 10 Belgen de voornaam van hun postbode niet kent, maar bijna de helft zou dat wel willen. Bij zware bosbranden in het zuiden van Frankrijk is al bijna 200 hectare natuur in vlammen opgegaan. Dat melden de lokale autoriteiten. Verschillende mensen werden er uit voorzorg geëvacueerd. In totaal zijn meer dan 320 brandweerlieden ter plaatse. Eén van hen raakte licht gewond. Er ging ook een brandweerwagen in vlammen op. Een deel van de brand is intussen onder controle. We krijgen opnieuw een erg zonnige dag bij maxima tot 36 graden. Lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Morgen hetzelfde weer. Vrijdag wordt het zelfs nog warmer. Lokaal kan het dan 39 graden worden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag tot 38 graden. Zondag 30 graden.
8: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job?
9: Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders.
8: Contacteer ons vandaag via onze socials.
10: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

de nieuwe Fisher, Matones and I. Nummer heet Favor. Het is bijna 10 minuten over 9. En ik heb Taylor Swift, ik heb Bruno Mars, nieuwe muziek van Kygo. Ook de nieuwe Last Frequencies, dus blijf bij ons.

makes you feel good. En ik vind dat hij eindelijk een goede danceplaat heeft gemaakt. Want ik vind het meestal zo van, ja, we willen wel, maar we kunnen niet met een flauw beatje eronder. Dit is toch al iets beter, zeker voor de zomer. Het is de nieuwe muziek van Lost Frequencies from Belgium. It is Live It All, de RGR Dance. Beetje enthousiasme graag.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
2: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

Rexha smeren terwijl het heet is Cashin Catch You. Het is 9:30 geweest. Ik heb zometeen Bibi Rexha. Ook Clonie en Prospa, dikke hit Free Your Mind. Eerst Whitney Houston, bootleg. I Wanna Dance With Somebody. Free.

Het Fantasy Hotel in Dist is een paradijs waar alle verbeelding werkelijkheid wordt. Ga op ontdekking in onze mysterieuze kamers en suites en geniet van deze luxe omgeving. Voorzien van het king-size bed uit jouw dromen. Reserveer in het Scarlet Love Hotel voor een kort of lang verblijf. 013 55 67 91.

hoe het volgens hem gelopen is. De brave man was met zijn vrouw gaan eten, had eigenlijk niet de bedoeling om zelf te rijden, want hij zegt, normaal ging mijn vrouw rijden, maar ja, de auto stond heel moeilijk geparkeerd en ik zou eigenlijk gewoon even de auto eruit rijden en dan ben ik toch maar verder naar huis gereden.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: De stad Gent is schuldig aan onopzettelijke doding. 3 jaar geleden overleden een vrouw van 65 en een jongetje van 5 in een park tijdens storm Kieran. De stad had meer maatregelen moeten nemen, oordeelt de rechtbank. Die sprak van een gebrekkig bomenbeleid. De stad is teleurgesteld, zegt haar advocaat Louis de Grote.
6: Dat is een enorme verrassing voor ons. In die zin dat we altijd van nodig zijn geweest dat dat bomenbeleid wel degelijk conform de norm was. In die zin gaat van dit vonnis natuurlijk ook wel mogelijk een zekere precedentswaarde uit. Dat het goed mogelijk is dat er andere steden en gemeenten deze zaak mee volgen en nagaan wat dat de rechter nu verwacht.
5: We veranderen te weinig van ziekenfonds. Meer dan 8 op de 10 Belgen zouden geld besparen als ze veranderen. Tot zelfs meer dan €800. Dat blijkt uit cijfers waar De Morgen over schrijft. Vooral gezinnen met kinderen kunnen vaak een voordeligere mutualiteit vinden. Al kijk je best naar meer dan enkel de prijs, zegt gezondheidseconoom Dominique van Dijk.
7: Maar vooral welke voordelen het beste aansluiten bij die behoeften die dat je hebt. Bijvoorbeeld borstvoedingspremies, kraamzorg, kinderopvang. Als kinderen wat ouder zijn, bijvoorbeeld op vlak van tandzorg, orthodontie. Maar ook wanneer mensen wat ouder worden, bijvoorbeeld op vlak van suikerziekte.
5: In totaal wisselden 63.000 mensen in 2024 van ziekenfonds. Dat is minder dan 1%. Bij zware bosbranden in het zuiden van Frankrijk is al bijna 200 hectare natuur in vlammen opgegaan. Dat melden de lokale autoriteiten. Verschillende mensen werden er uit voorzorg geëvacueerd. In totaal zijn meer dan 320 brandweerlieden ter plaatse. Eén van hen raakte licht gewond. Er ging ook een brandweerwagen in vlammen op. Een deel van de brand is intussen onder controle. Het is zonnig en er staat weinig wind, maxima tot 36 graden. Lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Morgen hetzelfde weer, vrijdag nog warmer, maxima tot zelfs 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag tot 38 graden, zondag 30 graden.
8: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Oudemarkt 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bar. Contacteer ons vandaag via onze socials.
9: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

Mills, Frankie Rizzardo, Shinjuku. Het wordt er duidelijk niet gemakkelijker op met die nieuwe nummers. Goed, we gaan verder knallen, beste vrienden, de komende 4 uur. Olivia Dean zo meteen met So Easy na deze 90s dance classic. Ben Hormans, FGR. Take it away, take it away.

0: Een evenement, feestje, verjaardag, communie. Eén adres. Party-crew.be. Horecamateriaal, foodtruck, bierwagen, tenten, kinderanimatie. Kijk op party-crew.be. Of bel Gerrit Wouters op 0495 18 10 70. Dat is 0495 18 10 70.
1: Brasserie Viertap Terillaar. Onze slogan al 25 jaar lang. Geef de klanten een grote kwantiteit van prima kwaliteit tegen een zacht prijsje. Omdat er maar één de zotste kan zijn. Na Tirol in Opwinter, Ollie's Kookpot in Kachevinne en Ollie's Buikje Vol in Glabbeek. Nu de Viertap in Rillaar met de enige echte Ollie. Brasserie Viertap, Molenstraat 1 te Rillaar. Bel en reserveer 0610 30 06 28 of surf naar brasserieviertap.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifvel is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifvel.be of spinalis.be.
3: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

naast RGR Dance heb je ook RGR Classic Hits. Bij enige interesse? Wel, surf even naar onze website rgrfm.be en daar vindt u meer informatie over dat radiostation. Maar goed, zoals ik al zei, dit is de dance met nu Michael Jackson in de Dance Remix.

als op de radio. RGR Summer Vibes de hele zomer lang. Onderweg muziek van Dimitri Vegas en Like Mike met The Hum. We hebben Ray en nu deze Lost Frequencies en The

0: Amai, vermachine, dat blinkt nogal, jong.
1: Ja, goed onderhouden, hè.
0: Is dat een mini-graver U35 3,5 ton?
1: Nu is dat een kenner.
0: Heb je dat nieuw gekocht?
1: Maar nee, jong, gehuurd bij Huurland. Daar hebben ze alles voor bouw en tuin.
2: Krijg als proef 10% korting met de ProPas in onze filialen of op huurland.be. Huurland, topmachines voor bouw en tuin. Vlot besteld, snel geleverd.
3: Waar huren werkt.
2: Je vindt Huurland nu ook in Leuven. Ambachtenstraat 3 in Lubbeek.
4: Stickerkoning, de specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk. Full Color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
5: Top aangevend in zelfklevend Stickerkoning.
4: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
6: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons.
4: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
7: Hamburg Hamburgers. Om lekker te eten begeeft u zich naar de Amerstraat te Aarschot. The best burgers in town. Aangevuld met de lekkerste side dishes. We hebben ze in huis. Spare ribs, salades en pasta's. Of ons studentenmenu voor maar €15. Maar ook als u enkel iets wilt drinken, kan u bij Hamburg terecht.
8: Bij gedacht.
7: Hamburg is klaar voor de zomer. Vanaf 1 mei, alle dagen geopend vanaf 10 uur. Kom en proef onze zelfgemaakte en verse cocktails in onze zomerbar. Of op het zonneterras langs de Demer, waar u tevens kan genieten van een overheerlijk ijsje. Check onze socials voor events en suggesties. Hamburg, Hamburgers, Amerstraat, Aarschot.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: De stad Gent is schuldig aan onopzettelijke doding. 3 jaar geleden overleden een vrouw van 65 en een jongetje van 5 in een park tijdens storm Kiran. De stad had meer maatregelen moeten nemen, oordeelt de rechtbank. Die sprak van een gebrekkig bomenbeleid. De stad is teleurgesteld, zegt haar advocaat Louis de Grote.
6: Dat is een enorme verrassing voor ons. In die zin dat we altijd van oordeel zijn geweest dat dat bomenbeleid wel degelijk conform de norm was. Dit vonnis is op vandaag niet definitief. We zullen nu zien, na lezing van het vonnis, of dat er eventueel van onze kant een beroep komt.
5: In totaal moet Stad Gent ruim €265.000 aan schadevergoedingen betalen. We pauzeren veel te weinig als we met de auto op reis gaan. Amper de helft van de Belgen pauzeert regelmatig. 1 op de 5 pauzeert pas bij de eerste tekenen van vermoeidheid. Dat blijkt uit een bevraging van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. Stef Willems.
7: Als je niet elke 2 uur gaat stoppen, is de kans groter dat je vermoeid achter het stuur zit. En dan kan dat inwerken op je concentratievermogen. Kan ervoor zorgen dat je minder snel gaat kunnen reageren. Sommige bestuurders vallen mogelijk zelfs in slaap achter het stuur. Dus dat zijn allemaal zaken die je natuurlijk wil vermijden wanneer dat je op reis vertrekt.
5: De helft van de Belgen vertrekt deze zomer met de auto op reis. Meer dan 1 op de 4 legt daarbij meer dan 1000 kilometer af. Dieseltanken wordt weer een beetje duurder. Morgen komt er net geen 2 cent per liter bij. Je betaalt aan de pomp dan tot maximaal €1,92 per liter. Opvallend, want sinds het voorlopige vredesakkoord in het Midden-Oosten daalden de energieprijzen net. Het is zonnig en er staat weinig wind, maxima tot 36 graden. Lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Morgen hetzelfde weer, vrijdag nog warmer, maxima tot zelfs 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, zaterdag tot 38 graden en zondag 30 graden.
8: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job?
9: Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders.
8: Contacteer ons vandaag via onze socials.
10: Here we go.
11: Right now.
10: Ready?
11: Turn it up.

0: problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longinservice, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Ford Garage Bergen bestaat 50 jaar. Bij Ford Garage Bergen in Woutersum vindt u een ruim aanbod aan nieuwe en occasiewagens. Ford Garage Bergen, uw betrouwbare partner, waar de service altijd op de eerste plaats komt. Al een halve eeuw staat de garage garant voor kwaliteit en honderden tevreden klanten. 50 jaar Garage Bergen, Leuvense Steenweg 208B in Woutersum. Voor alle info, ford.garage-bergen.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
4: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
5: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

The crowd is moving op de beach van RGR Dance natuurlijk. Een oude van Fioco, daarmee werd het 11:30 intussen. The beat goes on, my friends. Zipora met Lotus Eater en ook Afrojack en LO Black.

0: Koning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfkleven. Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
3: Hamburg Hamburgers. Om lekker te eten begeeft u zich naar de Amerstraat te Aarschot. The best burgers in town. Aangevuld met de lekkerste side dishes. We hebben ze in huis. Spare ribs, salades en pasta's. Of ons studentenmenu voor maar 15 euro. Maar ook als u enkel iets wilt drinken, kan u bij Hamburg terecht.
4: Bij gedacht.
3: Hamburg is klaar voor de zomer. Vanaf 1 mei. Alle dagen geopend vanaf 10 uur. Kom en proef onze zelfgemaakte en verse cocktails in onze zomerbar. Of op het zonneterras langs de Demer. Waar u tevens kan genieten van een overheerlijk ijsje. Check onze socials voor events en suggesties. Hamburg, Hamburgers, Amerstraat, Aarschot.

van deze meneer gewoon zijn. Nieuwste Calvin Harris samen met Jesse en Satisfy. Bijna tijd alweer voor de RGR nieuwsupdate. Tot die tijd onder meer nog Lost Frequencies met de nieuwe. Nummer heet Live It All. En ook deze Martin Garrix en Arjit Singh.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: De brandweer gaat staken voor onbepaalde duur en dat vanaf nu zaterdag. Dat hebben de vakbonden aangekondigd in een persbericht. Omdat ze het niet eens zijn met de hervormingen bij de brandweer. Steven Gillissen van de Christelijke Vakbond.
6: Wij moeten vaststellen dat deze hervorming eigenlijk niets meer is dan een grote besparingsoefening op brandweer, waarbij men geen rekening houdt met de veiligheid en het welzijn van het brandweerpersoneel, nog met de veiligheid en de dienstverlening naar de burgers toe.
5: De brandweer zal wel komen in dringende gevallen, maar ze schrapt alle niet noodzakelijke oproepen. Twee VZW's die palliatieve zorg aanbieden in Antwerpen zouden geld verduisterd hebben. Bij 9 huiszoekingen in een fraudeonderzoek is de bestuurster van de VZW's opgepakt, een vrouw van 55. Ze zou geld naar een privérekening hebben overgeschreven en subsidies op een privérekening hebben laten toekomen. Er is ook bijna 100.000 euro cash in beslag genomen, net als 2 Mercedes'en. De vrouw komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Nooit eerder werden er in ons land zoveel vennootschappen opgericht. In totaal gaat het om bijna 44.000 vennootschappen tussen 1 mei 2025 en 30 april 2026. Dat is een stijging van 4,5%. Blijkt uit cijfers van de notarissen. Vooral in Wallonië zit het aantal oprichtingen in de lift, zegt notaris Jan Sap.
7: Daar zitten we met een stijging van 12% ten opzichte van vorig jaar. Opvallend heeft volgens ons te maken met de afschaffing van de kennisbedrijfsbeheer. Men moet in Wallonië niet meer bewijzen dat men voldoende kennis heeft van hoe een onderneming te runnen. Dat is in Vlaanderen en Brussel al een tijdje afgeschaft.
5: De meeste oprichters van een vennootschap zijn tussen de 25 en 40 jaar oud. In Frankrijk is een besmetting met ebola vastgesteld. Het gaat om een dokter die in Congo is geweest. Er is op dit moment een grote epidemie aan de gang. Meer dan 1000 mensen raakten al besmet. 245 mensen zijn al gestorven. Het is niet duidelijk hoe de Fransman eraan toe is. Voorlopig bestaat er ook nog geen vaccin tegen de gevaarlijke variant. Verzekeraars schatten dat er nog een 1100-tal schepen vastliggen in de Perzische Golf door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade in de zeestraat van Hormuz. Sinds die opgeheven is, gaat het daar wel elke dag vlotter, zegt Loïc van Staaij van de Koninklijke Belgische Redersvereniging.
8: Als we kijken naar het percentage, dan zitten we toch nog ongeveer 50% lager dan voor het begin van de oorlog. We hebben op een gemiddelde gezeten van 6 schepen per dag. Daar zijn we nu toch wel al een stuk voorbij. Er zijn ongeveer een 60-tal schepen doorgevaren. We weten ook dat dat minstens een aantal dagen gaat duren voor iedereen daar terug veilig uit is.
5: Om veiligheidsredenen wordt er niet gezegd welke Belgische schepen daar liggen te wachten. Vanmiddag volop zon en erg warm, maxima tot 37 graden. Vanavond blijft het nog erg warm, minima tot 20 graden. Morgen hetzelfde weer, vrijdag nog warmer, maxima tot zelfs 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag tot 38 graden, zondag 30 graden.
9: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
10: Here we go. Right now.
11: Ready?
10: Turn it up.

radiostation natuurlijk. The Original is back. Zet hem aan via FM in Groot-Leuven, 106.7, 107.1 of 107.3. Via DAB+, of download de app voor je iSmartphone of tablet. En via de stream, dat kan natuurlijk ook, rgrfm.be.

0: Een evenement, feestje, verjaardag, communie. Eén adres. Party-crew.be. Horecamateriaal, foodtruck, bierwagen, tenten, kinderanimatie. Kijk op party-crew.be. Of bel Gerrit Wouters op 0495 18 10 70. Dat is 0495 18 10 70.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek Mijn Zorgwinkel.
2: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

Temperaturen die gaan zo vlotjes boven de 30 graden. Tijd voor een tuinfeestje misschien in het midden van de week. Time to party, my friends. Dat gaan we doen met deze Katy Perry en Party in the USA.

0: Nederland. Topmachines voor bouw en tuin. Vlot besteld, snel geleverd.
1: Waar huren werkt.
0: Je vindt Huurland nu ook in Leuven. Ambachtenstraat 3 in Lubbeek.
2: Hamburg Hamburgers. Om lekker te eten begeeft u zich naar de Amerstraat te Aarschot. The best burgers in town. Aangevuld met de lekkerste side dishes. We hebben ze in huis. Spare ribs, salades en pasta's. Of ons studentenmenu voor maar €15. Maar ook als u enkel iets wilt drinken, kan u bij Hamburg terecht.
3: Ben je terecht?
2: Hamburg is klaar voor de zomer. Vanaf 1 mei. Alle dagen geopend vanaf 10 uur. Kom en proef onze zelfgemaakte en verse cocktails in onze zomerbar. Of op het zonneterras langs de Demmer. Waar u tevens kan genieten van een overheerlijk ijsje. Check onze socials voor events en suggesties. Hamburg. Hamburgers. Amerstraat. Aarschot. The summer makes you feel good. Welcome to the summer.

bijna 9:50 geworden. The party goes on. Ook aan de andere kant van 1 uur. So stay tuned on The Original. En dit, beste vrienden, dit is nieuw. Dit is Craig Connolly.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
5: De brandweer gaat staken voor onbepaalde duur en dat vanaf nu zaterdag. Dat hebben de vakbonden aangekondigd in een persbericht. Omdat ze het niet eens zijn met de hervormingen bij de brandweer. Steven Gillissen van de Christelijke Vakbond.
6: Wij moeten vaststellen dat deze hervorming eigenlijk niets meer is dan een grote besparingsoefening op brandweer, waarbij men geen rekening houdt met de veiligheid en het welzijn van het brandweerpersoneel, nog met de veiligheid en de dienstverlening naar de burgers toe.
5: De brandweer zal wel komen in dringende gevallen, maar ze schrapt alle niet noodzakelijke oproepen. Twee VZW's die palliatieve zorg aanbieden in Antwerpen zouden geld verduisterd hebben. Bij 9 huiszoekingen in een fraudeonderzoek is de bestuurster van de VZW's opgepakt, een vrouw van 55. Ze zou geld naar een privérekening hebben overgeschreven en subsidies op een privérekening hebben laten toekomen. Er is ook bijna 100.000 euro cash in beslag genomen, net als 2 Mercedes'en. De vrouw komt vandaag voor de onderzoeksrechter. In Frankrijk is een besmetting met ebola vastgesteld. Het gaat om een dokter die in Congo is geweest. Daar is op dit moment een grote epidemie aan de gang. Meer dan 1000 mensen raakten al besmet. 245 mensen zijn al gestorven. Het is niet duidelijk hoe de Fransman eraan toe is. Voorlopig bestaat er ook nog geen vaccin tegen de gevaarlijkere variant. Verzekeraars schatten dat er nog een 1100-tal schepen vastliggen in de Perzische Golf door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade in de zeestraat van Hormuz. Sinds die opgeheven is, gaat het daar wel elke dag vlotter, zegt Loïc van Staaij van de Koninklijke Belgische Redersvereniging.
7: Als we kijken naar het percentage, dan zitten we toch nog ongeveer 50% lager dan voor het begin van de oorlog. We hebben op een gemiddelde gezeten van 6 schepen per dag. Daar zijn we nu toch wel al een stuk voorbij. Er zijn ongeveer een 60-tal schepen doorgevaren. Dan weten we ook dat dat minstens een aantal dagen gaat duren voor iedereen er terug veilig uit is.
5: Om veiligheidsredenen wordt er niet gezegd welke Belgische schepen daar liggen te wachten. En dan nog een opvallende comeback in het voetbal. De Braziliaanse sterspeler Ronaldinho komt uit voetbalpensioen. Hij tekent een contract bij Ravenna in de Italiaanse derde klasse. Het lijkt wel een commerciële stunt, want Ronaldinho is 46. Hij wil de laatste goal van zijn carrière scoren in een Ravenna-t-shirt. Vanmiddag volop zon en erg warm, maxima tot 37 graden. Vanavond blijft het nog erg warm, minima tot 20 graden. Morgen hetzelfde weer, vrijdag nog warmer, maxima tot zelfs 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag tot 38 graden, zondag 30 graden.
8: Karimo. Every day with cocktails, tapas and more. Karimo. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job?
9: Wegens groot succes is Karimo op zoek naar bartenders.
8: Contacteer ons vandaag via onze socials. Here we go.

when you know. Allee, bruid, de aftrap die is alweer gegeven, beste vrienden. Een nieuw uur met Delacy onder meer. We hebben Carlos, Milk Inc. en nog veel meer. Dus blijf hangen hier bij RGR.

0: problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Brasserie Viertap Te Rillaar. Onze slogan al 25 jaar lang. Geef de klanten een grote kwantiteit van prima kwaliteit tegen een zacht prijsje. Omdat er maar ene de zotste kan zijn. Na Tirol in Opwinter, Ollie's Kookpot in Kaggevinnen en Ollie's Buikje Vol in Glabbeek. Nu de Viertap in Rillaar met de enige echte Ollie. Brasserie Viertap, Molenstraat 1 Te Rillaar. Bel en reserveer 0610 30 06 28 of surf naar brasserievietap.be.
2: Ford Garage Bergen bestaat 50 jaar. Bij Ford Garage Bergen in Woutersum vindt u een ruim aanbod aan nieuwe en occasiewagens. Ford Garage Bergen, uw betrouwbare partner, waar de service altijd op de eerste plaats komt. Al een halve eeuw staat de garage garant voor kwaliteit en honderden tevreden klanten. 50 jaar Garage Bergen, Leuvense Steenweg 208B in Woutersum. Voor alle info, ford.garage-bergen.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

Dance Charts. Wiz, DMC en Bees & Honey, Show Me Love. Onderweg, nieuwe muziek van Jugal en Ultramate. Nummer heet Moving to the Sun. Dat zou ik niet doen, want het is al warm genoeg daarbuiten. En nu de

de 90s herbeleven. Het kan wekelijks hier bij ons. Ieder weekend op een vrijdag en zaterdag tussen 10 en 2. Dan hoor je hier de 90s Lovers Radio Show.

0: catch my breath.
1: 1, 2, 3.
2: All right, listen up.
3: Hey, listen up.
4: Listen up.
5: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is.
6: Het was nog nooit zo warm op 24 juni, sinds het begin van de temperatuurmetingen. Want het werd zo net 33,2 graden in Ukkel. En daarmee breken we het dagrecord van exact 50 jaar geleden. Het wordt wellicht deze namiddag nog warmer. Ook de komende dagen wordt het dagrecord nog verbroken. Wellicht beleven we de nacht van donderdag op vrijdag ook de warmste nacht. De stad Gent gaat in beroep tegen zijn veroordeling voor onopzettelijke doding na storm Kieran 3 jaar geleden. Dat laat hun advocaat weten. Tijdens de storm kwamen een vrouw van 65 en een jongetje van 5 in een park om het leven. De rechter vond het bomenbeleid van Gent gebrekkig. De stad benadrukt dat het om een ongeluk gaat en niemand dit had kunnen voorkomen. Onze auto's worden steeds groter, elk jaar gemiddeld 1,2 centimeter langer en een halve centimeter hoger. En dat is slecht nieuws voor de verkeersveiligheid, blijkt uit een nieuw onderzoeksrapport. Bij grotere wagens word je als voetganger bijvoorbeeld vaker op het hoofd geraakt, wat voor ergere verwondingen zorgt. Daardoor zouden er tegen 2040 elk jaar 400 extra doden in het verkeer vallen. Vanmiddag volop zon en erg warm, maxima tot 37 graden. Vanavond blijft het nog erg warm, minima tot 20 graden. Morgen hetzelfde weer, vrijdag nog warmer, maxima tot zelfs 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, zaterdag tot 38 graden en zondag 30 graden.
7: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Oudemarkt 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima. Op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
8: Here we go.

0: problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Brasserie Viertap Ter Ilaar. Onze slogan al 25 jaar lang. Geef de klanten een grote kwantiteit van prima kwaliteit tegen een zacht prijsje. Omdat er maar ene de zotste kan zijn. Naar Tirol in Opwinter, Ollie's Kookpot in Kagevinnen en Ollie's Buikje Vol in Glabbeek. Nu de Viertap in Rillaar met de enige echte Ollie. Brasserie Viertap, Molenstraat 1 te Rillaar. Bel en reserveer 0610 30 06 28 of surf naar brasserieviertap.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

Scarlet Fantasy Hotel in Dist is een paradijs waar alle verbeelding werkelijkheid wordt. Ga op ontdekking in onze mysterieuze kamers en suites en geniet van deze luxe omgeving. Voorzien van het king-size bed uit jouw dromen. Reserveer in het Scarlet Love Hotel voor een kort of lang verblijf. 013 55 67 91 www.scarlet-club.be Halensebaan 61 in Diest.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
4: Luna Hendricks stopt met kunst schaatsen. Dat heeft ze daarnet aangekondigd op een persconferentie. De twijfels over Hendricks toekomst waren er al langer, maar het is nu de juiste beslissing, zegt ze.
5: Omdat ik voor mezelf eigenlijk het nog heel graag doe, maar ik weet gewoon dat het lichaam een struikelblok is. Dus gewoon mijn niveau, ik kan op mijn niveau blijven, maar mijn niveau is niet meer goed genoeg voor alles wat er aankomt, alle nieuwe opkomende talenten.
4: Hendricks behaalde in totaal 6 medailles op EK's en WK's. 2 jaar geleden werd ze nog Europees kampioene. Luna Hendricks is 26. De stad Gent gaat in beroep tegen zijn veroordeling voor onopzettelijke doding na storm Kieran 3 jaar geleden. Dat laat hun advocaat weten. Tijdens de storm kwamen een vrouw van 65 en een jongetje van 5 in een park om het leven. De rechter vond het bomenbeleid van Gent gebrekkig. De stad benadrukt dat het om een ongeluk gaat en niemand dit had kunnen voorkomen. En het was nog nooit zo warm op 24 juni, sinds het begin van de temperatuurmetingen. Vanmiddag werd het 33,2 graden in Ukkel. Weerman David de Heenouw.
6: Iets na 1 uur is het dagrecord uit 1976 naar de prullenmand verwezen. Ook de komende dagen worden dagrecords verbroken, morgen en overmorgen, van respectievelijk 33,6 en 33,5 graad, ook uit 1976. Dus 3 dagrecords op rij in deze hittegolf.
4: En donderdag op vrijdag krijgen we wellicht de warmste nacht ooit. Vanmiddag volop zon en dus erg warm, tot 37 graden. Morgen hetzelfde weer, vrijdag nog warmer, lokaal zelfs tot 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag nog tot 38 graden, zondag 30 graden.
7: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Oudemar 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
8: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Ford Garage Bergen bestaat 50 jaar. Bij Ford Garage Bergen in Woutersum vindt u een ruim aanbod aan nieuwe en occasiewagens. Ford Garage Bergen, uw betrouwbare partner, waar de service altijd op de eerste plaats komt. Al een halve eeuw staat de garage garant voor kwaliteit en honderden tevreden klanten. 50 jaar Garage Bergen, Leuvense Steenweg 208B in Woutersum. Voor alle info, ford.garage-bergen.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: Amai, vermachine, dat blinkt nogal, jong.
1: Ja, goed onderhouden, hè.
0: Is dat een mini-graver U35 3,5 ton?
1: Nu is een kenner.
0: Heb je dat nieuw gekocht?
1: Maar nee, jong, gehuurd bij Huurland. Daar hebben ze alles voor bouw en tuin.
2: Krijg als proef 10% korting met de ProPas in onze filialen of op huurland.be. Huurland, topmachines voor bouw en tuin. Vlot besteld, snel geleverd.
3: Waar huren werkt.
2: Je vindt Huurland nu ook in Leuven. Ambachtenstraat 3 in Lubbeek.
4: Hamburg Hamburgers. Om lekker te eten begeeft u zich naar de Amerstraat te Aarschot. The best burgers in town. Aangevuld met de lekkerste side dishes. We hebben ze in huis. Spare ribs, salades en pasta's. Of ons studentenmenu voor maar €15. Maar ook als u enkel iets wilt drinken, kan u bij Hamburg terecht.
5: Ben je terecht?
4: Hamburg is klaar voor de zomer. Vanaf 1 mei. Alle dagen geopend vanaf 10 uur. Kom en proef onze zelfgemaakte en verse cocktails in onze zomerbar. Of op het zonneterras langs de Demer. Waar u tevens kan genieten van een overheerlijk ijsje. Check onze socials voor events en suggesties. Hamburg, Hamburgers, Amersfoort, Aarschot. Yeah!

0: In Gent staan bijna 40 mensen terecht in een groot proces rond mensenhandel en seksuele uitbuiting. De bende liet honderden Chinese jonge vrouwen naar hier komen en naar andere Europese landen om ze dan in de prostitutie te dwingen. Ze werden gelokt met dat ze zogezegd veel geld zouden verdienen. Het parket vraagt 10 jaar cel en meer dan €1 miljoen boete voor de kopstukken. De uitspraak volgt wellicht pas na de zomer. Hitte zorgt voor zwaardere pollenallergieën. Dat blijkt uit een studie van de KU Leuven bij honderdduizenden patiënten in 20 jaar tijd. Jordt professor Gijs Pottelbergs.
1: Het warme weer op zich, dat zorgt voor meer pollen. Maar we zien, als we ook rekening houden met het feit dat er meer pollen zijn, dat er dan door de hitte nog feller gereageerd wordt. Dus de twee effecten versterken elkaar. De hitte nu zorgt dat meer mensen zoveel last hebben dat ze ervoor naar de dokter komen om medicatie te vragen of om extra medicatie te vragen.
0: En je hebt ook dubbel zoveel kans om hooikoorts te ontwikkelen bij extreem warm weer. En ook astmaklachten nemen toe. Luna Hendricks stopt met kunstschaatsen. Dat heeft ze daarnet aangekondigd op een persconferentie. De twijfels over Hendricks' toekomst waren er al langer, maar het is nu de juiste beslissing, zegt ze.
2: Omdat ik voor mezelf eigenlijk het nog heel graag doe, maar ik weet gewoon dat het lichaam een struikelblok is. Het is gewoon mijn niveau. Ik kan op mijn niveau blijven, maar mijn niveau is niet meer goed genoeg voor alles wat er aankomt, alle nieuwe opkomende talenten.
0: Hendricks behaalde in totaal 6 medailles op EK's en WK's. 2 jaar geleden werd ze nog Europees kampioene. Luna Hendricks is 26. Vanmiddag volop zon en erg warm tot 37 graden. Morgen hetzelfde weer, vrijdag nog warmer, lokaal zelfs tot 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag nog tot 38 graden, zondag 30 graden.
3: Karima, every day with cocktails, tapas and more. Karima, Oudemar 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
4: Here we go, right now.
5: Ready?
4: Turn it up.

Destijds van de LP Bad, maar in een natuurlijke speciale RGR-versie deze Smooth Criminal van Michael Jackson. Zon overgoten, het is woensdag. We zitten al midden in de werk- en schoolweek. Beetje van

0: evenement, feestje, verjaardag, communie. Eén adres. party-crew.be. Horecamateriaal, foodtruck, bierwagen, tenten, kinderanimatie. Kijk op party-crew.be. Of bel Gerrit Wouters op 0495 18 10 70. Dat is 0495 18 10 70.
1: Brasserie Viertap Terillaar. Onze slogan al 25 jaar lang. Geef de klanten een grote kwantiteit van prima kwaliteit tegen een zacht prijsje. Omdat er maar één de zotste kan zijn. Na Tirol in Opwinter, Ollie's kookpot in Kaggevinne en Ollie's buikje vol in Glabbeek. Nu de Viertap in Rillaar met de enige echte Ollie. Brasserie Viertap, Molenstraat 1 te Rillaar. Bel en reserveer 0610 30 06 28 of surf naar brasserievietap.be.
2: Ford Garage Bergen bestaat 50 jaar. Bij Ford Garage Bergen in Woutersum vindt u een ruim aanbod aan nieuwe en occasiewagens. Ford Garage Bergen, uw betrouwbare partner, waar de service altijd op de eerste plaats komt. Al een halve eeuw staat de garage garant voor kwaliteit en honderden tevreden klanten. 50 jaar Garage Bergen, Leuvense Steenweg 208B in Woutersum. Voor alle info, ford.garage-bergen.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
4: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

Nederlander Reinier Zonneveld. Dat knalt serieus en dat doet de temperatuur nog wat stijgen. Zoals in Frankrijk boven de 40 graden. Grote vakantie komt eraan. Veel Belgen maken zich klaar om op vakantie te vertrekken met de wagen. Een kwart van de bestuurders...

Summer Sound van Milk Inc. 32 graden aan de kust, dat is heel veel. 36 in het centrum, vannacht tot 23 graden. Morgen halen we 37, maar dan ligt de recordtemperatuur op vrijdag. Dan haalt de thermometer 39 graden.

0: Op de hete airwaves van RGR Dance, Fisher en Tones and Die op deze zonnige woensdag. En het wordt vrijdag nog warmer, recordhoogte tot 39 graden. En Blackpink, een van de beste dansschijven uit 2025. Zoek een beetje verkoeling vandaag. Heel veel drinken is natuurlijk heel belangrijk voor je lichaam. En natuurlijk niet vergeten af en toe een keer de airco aan te zetten. Maar door het stroomverbruik van dat iedereen airco's gebruikt, gaat natuurlijk de prijs de hoogte in. Ja, wat hadden gedacht? Ze gaan de mensen dat allemaal niet geven, hè?
1: Zet hem harder!
0: Ze willen voor alles geld.
1: Je speakers blazen de muziek weg.
0: Het is tijd voor Kygo.

0: Amai, vermachine, dat blinkt nogal, jong.
1: Ja, goed onderhouden, hè.
0: Is dat een minigraver U35 3,5 ton?
1: Die is een kenner.
0: Heb je dat nieuw gekocht?
1: Maar nee, jong, gehuurd bij Huurland. Daar hebben ze alles voor bouw en tuin.
2: Krijg als proef 10% korting met de ProPas in onze filialen of op huurland.be. Huurland, topmachines voor bouw en tuin. Vlot besteld, snel geleverd.
3: Waar huren werkt.
2: Je vindt Huurland nu ook in Leuven. Ambachtestraat 3 in Lubbeek.

0: De beste dance music van RGR maakt alles natuurlijk nog zoveel beter. En dat in de zomer van 2026, waarin we vrijdag onder andere een recordtemperatuur van 39 graden in het binnenland gaan halen. Haha, en veel zaken heb ik al gelezen, hier en daar, veel handelszaken gaan gewoon de deuren sluiten. Er is ook een frituur dat ik ken. Houd de deuren dicht. Morgen en overmorgen, Jugal en David Guetta en Think of Me op RGR Dance. Of gewoon een... En veel mensen trekken nu hun kleren uit en gaan naar het ideale strand, dat van Bredene. Want het is veel te warm. En denk eraan, je moet er toch een beetje rekening mee houden.
1: Belangrijk, positief denken, altijd. Het is een keuze, het is een keuze, weet je wel. Als je een stoma hebt, je kan klagen, maar je kan ook denken, ja, maar ik krijg nou een hele mooie roze anus. En dat is ook al waar.
2: Peter van Wijk.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Yay! The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is.
4: Welcome to the summer.
5: All summer long.
6: Er zullen 72 getuigen verhoord worden op het assiseproces rond de aardappelboeren uit Waardamma die 4 jaar geleden zijn 2 dochters van 5 en 8 vermoordde. Dat is beslist op de inleidende zitting vandaag in de rechtbank in Brugge. De man van 47 zal op het assiseproces ook terecht staan omdat hij zijn ex probeerde te electrocuteren uit wraak. De vrouw zag haar ex-man vandaag voor het eerst terug in de rechtbank. Je hoort haar advocaat Christian van den Bussen.
7: Zij is angstig omdat zij nog altijd vreest voor represailles. Dus dubbel natuurlijk. Zij wil recht laten geschieden voor het Hof van Assisen. Anderzijds is er die onvermijdelijke angst, want de feiten in de zaak zijn verschrikkelijk. Zij verwachten dat de waarheid volledig wordt achterhaald en dat de feiten op een passende manier berecht worden.
6: Het Assisenproces start in september. Het parket van Luik opent een onderzoek naar de dood van 2 jongeren in Sprimont. Ze verdronken gisteren in een verlaten steengroeve. De 2 sprongen met een groep vrienden in het water om verkoeling te zoeken, maar het liep al snel fout. Alle hulp kwam ook te laat. Volgens de eerste bevindingen konden de tieners niet zwemmen. Het onderzoek moet nu uitwijzen wat er precies is gebeurd. Hitte zorgt voor zwaardere pollenallergieën. Dat blijkt uit een studie van de KU Leuven bij 100.000 patiënten in 20 jaar tijd. Je hoort professor Gijs Pottelberg.
8: Het warme weer op zich, dat zorgt voor meer pollen. Maar we zien, als we ook rekening houden met het feit dat er meer pollen zijn, dat er dan door de hitte nog feller gereageerd wordt. Dus de 2 effecten versterken elkaar. De hitte nu zorgt dat meer mensen zoveel last hebben dat ze ervoor naar de dokter komen om medicatie te vragen of om extra medicatie te vragen.
6: En je hebt ook dubbel zoveel kans om hooikoorts te ontwikkelen bij extreem warm weer. Ook astmaklachten nemen toe. De Franse arts die besmet is met het ebola-virus vloog gisteren nog met een vlucht van Air France van Kinshasa naar Parijs. De luchtvaartmaatschappij heeft de Franse overheid nu een lijst bezorgd met de namen van alle andere passagiers. Die worden nu gecontacteerd. De dokter was in Congo om daar te helpen. Al meer dan 1000 mensen zijn er besmet met ebola. Charleroi en Standaard spelen komend voetbalseizoen al hun matchen tegen elkaar zonder fans. Dat heeft het disciplinair comité voor het profvoetbal beslist. En het seizoen daarna zijn enkel thuisfans weer welkom. Aanleiding is de match op de laatste speeldag van het afgelopen seizoen vorige maand. Supporters bestormden het veld en er ontstonden rellen tussen fans van beide clubs. Standaard en Charleroi krijgen ook een boete van €10.000. Ze kunnen wel nog in beroep gaan. Het blijft nog lang zonnig en warm, minima vannacht rond 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 37 graden. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zondag al iets minder warm tot 30 graden.
9: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
10: Here we go. Right now.
11: Ready?
10: Turn it up.

Steek de handjes maar in de lucht, want de oksels zullen nogal zweten vandaag. Toe Fabiola met een bangelijke retro. Straks In My Mind van Paris Avenue op RGR, New Religion en BB Rexha en Afrojack. Rachel van Dijk, RGR.

En nog even het over de wereldbeker hebben. Toch vannacht een interessante match om middernacht. Schotland tegen Brazilië. En op hetzelfde moment in dezelfde groep speelt Marokko tegen Haiti. En zullen we die song van de wereldbeker nog eens draaien? Op RGR, hier is Shakira met Burna Boy. En Die Die, een zeer goedemiddag.

0: een evenement, feestje, verjaardag, communie. Eén adres. party-crew.be. Horecamateriaal, foodtruck, bierwagen, tenten, kinderanimatie. Kijk op party-crew.be. Of bel Gerrit Wouters op 0495 18 10 70. Dat is 0495 18 10 70.
1: Ford Garage Bergen bestaat 50 jaar. Bij Ford Garage Bergen in Woutersum vindt u een ruim aanbod aan nieuwe en occasiewagens. Ford Garage Bergen, uw betrouwbare partner, waar de service altijd op de eerste plaats komt. Al een halve eeuw staat de garage garant voor kwaliteit en honderden tevreden klanten. 50 jaar Garage Bergen, Leuvense Steenweg 208B in Woutersum. Voor alle info, ford.garage-bergen.be.
2: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
3: Op je radio, telefoon, tablet of PC. Dit is RGR FM.

In een jaar tijd is ze ongelooflijk populair geworden en heeft ze natuurlijk al heel veel geld verdiend, deze Olivia Dean en So Easy. En voor de mensen die met de trein rijden, hou er rekening mee. NMBS schrapt vanaf vandaag tot en met vrijdag dagelijks 100 treinen. Het gaat natuurlijk om oude stellen zonder airco en die zijn ook gevoelig voor

is zelfs vandaag aan de kust puffen en zweten. 32 graden in het binnenland, 4 meer. Vannacht zelfs nog tot 23. Morgen 37, maar dan, zoals u weet, vrijdag recordtemperaturen tot 39 graden. Het is dan tijd voor de siesta fiesta.

beste dance sounds of all time. De 4 van de top 40. We gaan weer een lijst doen, een countdown. 27 juni 1992, met andere woorden 34 jaar geleden. Please Don't Go van W. Op 4 en 1 hogere You Bring On The Sun van London Beat. Het zal niet mankeren. Op 2, Criss Cross met Jump. En dit stond nummer 1. 1992. De laatste week van juni. 4 weken op 1 gestaan. In onze top 40 countdown. Inderdaad, mannetjes. Luister naar de radio. En terwijl een beetje bakken en braden. En weten wat ik wil? Zeker met dit schone weer.

0: Het Scarlet Fantasy Hotel in Dist is een paradijs waar alle verbeelding werkelijkheid wordt. Ga op ontdekking in onze mysterieuze kamers en suites en geniet van deze luxe omgeving. Voorzien van het king-size bed uit jouw dromen. Reserveer in het Scarlet Love Hotel voor een kort of lang verblijf. 013 55 67 91 www.scarlet-club.be Halensebaan 61 in Diest.
1: Hamburg Hamburgers. Om lekker te eten begeeft u zich naar de Amerstraat te Aarschot. The best burgers in town. Aangevuld met de lekkerste side dishes. We hebben ze in huis. Spare ribs, salades en pasta's. Of ons studentenmenu voor maar 15 euro. Maar ook als u enkel iets wilt drinken, kan u bij Hamburg terecht.
2: Bij gedacht.
1: Hamburg is klaar voor de zomer. Vanaf 1 mei. Alle dagen geopend vanaf 10 uur. Kom en proef onze zelfgemaakte en verse cocktails in onze zomerbar. Of op het zonneterras langs de Demmer. Waar u tevens kan genieten van een overheerlijk ijsje. Check onze socials voor events en suggesties. Hamburg, Hamburgers, Amerstraat, Aarschot.

0: Allee. Wat heb je geleerd? Punt 1.
1: Er worden 100 oude treinen zonder airco per dag geschrapt. En dat tot en met vrijdag.
0: Punt 2.
1: Dieseltanken wordt een beetje duurder. Vanaf morgen komt er net geen 2 cent bij per liter.
0: Punt 3.
1: En wij Belgen pauzeren veel te weinig als we met de auto op vakantie gaan. 1 op de 5 neemt pas een pauze. Als ze merken van, ja, we beginnen het toch een beetje moeilijk te krijgen achter het stuur. Salut! Een zonnige woensdag en smeer u maar goed in. En straks de dance hits on repeat. Tot morgen.
2: Wat zou je doen als je nog maar 1 dag te leven had?
3: Naar mijn schoonmoeder.
2: Waarom dan?
3: Nou, dan duurt die dag nog ontiegelijk lang.
4: Peter van Wijk, het is nu echt genoeg geweest. Pak uw spullen maar en bol het af. Kom op. Bye bye en tot volgende keer.

0: Zoals Mokke zei altijd, als je niet wilt dat de mensen op je neerkijken, hè, dan moet je zorgen dat ze naar je opkijken. Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen.
1: De vergunning geldt enkel voor een polyvalente ruimte. Polyvalent.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Door de hitte is in alle natuurgebieden in Vlaanderen code geel voor brandgevaar van kracht. Dat meldt het agentschap Natuur en Bos, Jeroen de Nagel.
6: We denken dat de natuur droger is dan normaal, waardoor er ook sneller branden kunnen ontstaan. Dat we ook extra waakzaam zijn met natuurbeheerders en de brandweer. Dat natuurlijk roken en vuur maken in natuur- en bosgebieden ten strikte verboden is. En dat we de bezoekers aanmanen om voorzichtig te zijn en bij eventuele rookpluimen zo snel mogelijk de hulpdiensten te verwittigen.
5: Vanaf het weekend zou het brandgevaar wel weer afnemen, dan wordt er onweer voorspeld. En door die hitte mogen treinen ook minder snel rijden. Hoge snelheidstreinen tussen Brussel en Frankrijk mogen tot en met zaterdag maar 170 km per uur in plaats van 300 km per uur rijden. En dat telkens van 1 uur 's middags tot 7 uur 's avonds. Dat heeft spoornetbeheerder Infrabel beslist. Die wil daarmee voorkomen dat de bovenleidingen door de hitte beschadigd raken. Intussen breidt Frankrijk zijn code rood verder uit. Vanaf morgen geldt daar code rood in 72 departementen, 14 meer dan vandaag. Intussen nemen ook heel wat organisatoren van evenementen maatregelen. Op dagfestivals werkt er boutique en werkt er parklife. Dit weekend komen er extra drinkwaterpunten. De organisatie voorziet ook extra schaduwzones, vernevelaars en zonnecrème. Festivalgangers wordt gevraagd om een pet of hoed te dragen en voldoende water te drinken. Er zullen 72 getuigen verhoord worden op het assiseproces rond de aardappelboer uit Waardamme die 4 jaar geleden zijn 2 dochters van 5 en 8 vermoordde. Dat is beslist op de inleidende zitting in de rechtbank in Brugge. De man van 47 zal op het assiseproces ook terecht staan omdat hij zijn ex probeerde te elektrocuteren uit wraak. De vrouw zag haar ex-man vandaag voor het eerst terug in de rechtbank. Je hoort haar advocaat Christian van den Bussen.
7: Zij is angstig omdat zij nog altijd vreest voor represailles. Dus dubbel natuurlijk. Zij wil recht laten geschieden voor het Hof van Assisen. Anderzijds is er die onvermijdelijke angst, want de feiten in de zaak zijn verschrikkelijk. Zij verwachten dat de waarheid volledig wordt achterhaald en dat de feiten op een passende manier berecht worden.
5: Het Assisenproces start in september. Tennis dan. Greet Minne is uitgeschakeld in de tweede kwalificatieronde voor het Grand Slam-toernooi van Wimbledon. Ze verloor die in 2 sets van een Wit-Russische. In totaal zijn al 5 Belgen zeker van hun deelname, onder wie Elise Mertens en Hanne van de Winkel. Het toernooi van Wimbledon begint volgende maandag. Het blijft nog lang zonnig en warm, minima vannacht rond 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 37 graden. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zondag iets minder warm tot 30 graden.
8: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
9: Here we go. Now, ready? Turn it up.

I Knew It, I Knew You. Dat was nieuwe muziek uit Toy Story, uit die film. Oké, het is 6 uur geweest. Het is bijna 10 minuten over 6. Woensdag 24 juni. Are you ready to party? Met de zomerhit in wording. Sad

problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar.

0: altijd een oplossing.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifvel is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifvel.be of spinalis.be.
2: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.
3: It's summer. Summer.
4: Summer.
5: All

remember when somebody asks you, what's your favorite radio station? Dat hadden we in een jingle toen. Don't forget to say RGR. Dat zijn wij. Het is de zomer die aangegaan is bij ons. Enfin, we hebben de zomer gestart. The summer makes you feel good.

0: Calvin Harris, Jazzy, nieuwe muziek. Het nummer heet Satisfy. Je hoort het hier op de number one for Rhythm and Dance. Summer makes you feel good, hè. Het weer zit in ieder geval... Ja, het is, ofwel is het te warm, ofwel is het te veel regen. Het is eigenlijk altijd iets.
1: Mannekes, ja. Alles goed?
0: Alles goed, kameraad. Geen probleem.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
4: De vrouw van 53 die gisteren haar man van 56 aanreed in De Haan is aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Voorbijgangers vonden de man dood terug op straat. Zijn partner had hem aangereden en was daarna weggevlucht. Het is nog niet duidelijk waarom. De vrouw wordt nu verdacht van doodslag en vluchtmisdrijf. Vrijdag komt ze voor de raadkamer die beslist of ze in de gevangenis moet blijven. Sportartsen raden af om in dit weer intensief te sporten. Vooral voor amateursporters, want dat kan door de hitte gevaarlijk zijn. Verschillende sportevenementen zijn daarom dit weekend al afgeschaft. Sportarts Tom Tuurlings.
5: Als je gaat sporten, ga je eigenlijk 20 maal meer warmte produceren. En ook heel veel zweet om die koeling te krijgen. En natuurlijk, dat systeem komt ergens tot een rek die niet meer verder kan. En dan ga je in problemen geraken. Want dan gaat je kerntemperatuur zodanig stijgen dat die ver boven die 37 graden is. En als je dan echt nog verder gaat stijgen, dan ga je echt in medische problemen geraken.
4: Als je toch wil sporten, doe dat dan ofwel vroeg of net laat. Of kies voor sporten binnen in de fitness bijvoorbeeld. En door de hitte is in alle natuurgebieden in Vlaanderen code geel voor brandgevaar van kracht. Dat meldt het agentschap Natuur en Bos, Jeroen de Nagel.
6: Dat houdt in dat de natuur droger is dan normaal, waardoor er ook sneller branden kunnen ontstaan. Dat we ook extra waakzaam zijn met natuurbeheerders en de brandweer. Dat natuurlijk roken en vuur maken in natuur- en bosgebieden ten strikte verboden is. En dat we de bezoekers aanmanen om voorzichtig te zijn en bij eventuele rookpluimen zo snel mogelijk de hulpdiensten te verwittigen.
4: Vanaf het weekend zou het brandgevaar wel weer afnemen, dan wordt er onweer voorspeld. Intussen breidt Frankrijk de alarmfase voor hitte verder uit. Vanaf morgen geldt daar code rood in 72 departementen. Dat zijn er 14 meer dan vandaag. In die departementen wonen samen zo'n 51 miljoen Fransen. Infrabel besliste intussen dat de hoogsnelheidstreinen tussen Brussel en Frankrijk tot en met zaterdag maar 170 km per uur mogen rijden in plaats van 300. En dat tijdens de warmste uren van de dag om te voorkomen dat de bovenleidingen beschadigd raken door de hitte. De Vredesraad van Amerikaans president Trump komt volgende week samen op Cyprus, dat melden media daar. Die raad moet een einde maken aan alle oorlogen wereldwijd. En Trump is daarbij aangesteld als voorzitter voor het leven. Zo goed als alle Europese landen verzetten zich tegen de Vredesraad, omdat het de VN wil vervangen. Volgende week staat de heropbouw van de Gazastrook op het programma. Het blijft nog lang zonnig en warm, minima vannacht rond 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 37 graden. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zondag iets minder warm tot 30 graden.
7: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Oudemar 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
8: Here we go, right now.
9: Ready?
8: Turn it up.

0: 9 minuten over 7.
1: Ja, maar dat we doen.
0: Oké, wat stel je voor op deze woensdag de 24e? Wat gaan we doen?
2: Dames en heren, we vervolgen ons programma.
0: Goed idee.

0: Rivier Tap Terillaar. Onze slogan al 25 jaar lang. Geef de klanten een grote kwantiteit van prima kwaliteit tegen een zacht prijsje. Omdat er maar één de zotste kan zijn. Na Tirol in Opwinter, Ollie's Kookpot in Kachevinne en Ollie's Buikje Vol in Glabbeek. Nu de Viertap in Rillaar met de enige echte Ollie. Brasserie Viertap, Molenstraat 1 te Rillaar. Bel en reserveer 0610 30 06 28 of surf naar brasserievietap.be.
1: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons.
2: Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
3: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: Er is RGR Dance vorige week. En was het in Tiltwingel, Leufse Sterk, zwaar verkeersongeval. Man van 40 verloor controle over het sturen van zijn BMW, ramde twee voertuigen. Brokkenpiloot bleek natuurlijk, ja, weer eens onder invloed van zowel alcohol als drugs. Maar de s'nachts trouwens. Gelukkig werd er niemand gewond. Het was wel een enorme klap. De aangereden voertuigen die werden weggeslingerd. Die kwamen met een felle klap tegen een boom tot stilstand. Ik zeg geen schade, maar de drie betrokken voertuigen liepen wel schade op. Waren niet langer rijvaardig, maar gelukkig geen gewonde. Takeldienst kwam ter plaatse. Politie is gekomen. En ja, het is duidelijk. De man had een positieve ademtest afgelegd voor alcohol. Hij testte ook positief op het gebruik van verdovende middelen. En de politie heeft zijn rijbewijs met onmiddellijke ingang voor 15 dagen ingetrokken. De man zal zich later moeten verantwoorden voor de politie. Rechtbank later. Lees binnen een jaar of drie.
1: Zever
0: de vroegste.

Fantasy Hotel in Dist is een paradijs waar alle verbeelding werkelijkheid wordt. Ga op ontdekking in onze mysterieuze kamers en suites en geniet van deze luxe omgeving, voorzien van het king-size bed uit jouw dromen. Reserveer in het Scarlet Love Hotel voor een kort of lang verblijf. 013 55 67 91 www.scarlet-club.be. Halensebaan 61 in Dist.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Yay! The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is.
4: Het is vandaag de warmste 24 juni ooit, sinds het begin van de metingen. In Ukkel werd het vanmiddag 35,1 graden. Daarmee is het vorige dagrecord van 50 jaar geleden verbroken. Sportartsen raden intussen af om in dit weer intensief te sporten, vooral voor amateursporters. Sportarts Tom Tulings.
5: Als je gaat sporten, ga je eigenlijk 20 maal meer warmte produceren. En ook heel veel zweet om die koeling te krijgen. En natuurlijk, dat systeem komt ergens tot een rek die niet meer verder kan. En dan ga je in problemen geraken, want dan gaat je kerntemperatuur zodanig stijgen dat die ver boven die 37 graden is. En als je dan echt nog verder gaat stijgen, dan ga je echt in medische problemen geraken.
4: Als je toch wil sporten, doe dat dan ofwel vroeg of net laat, of kies voor sporten binnen in de fitness bijvoorbeeld. De regering verbiedt de verkoop van bepaald vuurwerk aan particulieren. Het gaat om vuurwerk dat vaak gebruikt wordt bij rellen, zoals Bengaals vuur, fakkels en knalvuurwerk met een grote springlading. De overheid gaat daar ook strenger op controleren. Het verbod geldt vanaf volgende week zaterdag. Het zal enkele weken duren om alle 11.000 schepen te evacueren uit de Straat van Hormuz. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie van de Verenigde Naties. De evacuatie is gisteren gestart, gebeurt in samenwerking met onder meer Iran en de VS. Op die schepen zitten door de oorlog al meer dan 3 maanden duizenden bemanningsleden vast. Het blijft nog lang zonnig en warm, minima vannacht rond 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 37 graden. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zondag iets minder warm tot 30 graden.
6: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
7: Here we go. Right now.
8: Ready?
7: Turn it up.

is 8 uur geweest, het komende half uur. Nieuwe muziek, oud sampletje wel in de nieuwe muziek van de Mixmasters. Dat is My Life is Disco. Dua Lipa eerst, Alex Warren.

0: Dance. En dit is nieuwe muziek. Een oude gebaseerd. De Mixmasters, hè?
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Daar is het op gebaseerd. En ze staan mee als artiestuitvoerder. Samen met Melidas. My Life is a Disco.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.
3: Welcome to the summer.
4: RGR.

0: politie. Drone team, motor riders en het fietsteam. Rond 2 uur kregen ze het in de gaten. De muziek was al gestart. Het gebeurde in het Nachtegalenpark in Antwerpen. Was vorige week ook een beetje drugs aangetroffen. En een wapen. Dat zijn kleine fannywares. Ze werden in beslag genomen. Net als, pas op, de draaitafel. Allee, de illegale reef met een draaitafel. Hela. Volgens mij, als je dan toch met een draaitafel speelt, heb je er minimaal 2 nodig. Het zal aan mij liggen.
1: Ja, maar ja.

0: Hamburg Hamburgers. Om lekker te eten begeeft u zich naar de Amerstraat te Aarschot. The best burgers in town. Aangevuld met de lekkerste side dishes. We hebben ze in huis. Spare ribs, salades en pasta's. Of ons studentenmenu voor maar 15 euro. Maar ook als u enkel iets wil drinken, kan u bij Hamburg terecht.
1: Ben je terecht?
0: Hamburg is klaar voor de zomer. Vanaf 1 mei. Alle dagen geopend vanaf 10 uur. Kom en proef onze zelfgemaakte en verse cocktails in onze zomerbar. Of op het zonneterras langs de Demer. Waar u tevens kan genieten van een overheerlijk ijsje. Check onze socials voor events en suggesties. Hamburg, Hamburgers, Amerstraat, Aarschot.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: De politie ziet al maar meer gevallen van phishing. Vorig jaar waren er maar liefst een derde meer aangiftes en een tiende meer aangiftes van informatica-fraude, zoals hacking bijvoorbeeld. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de federale politie. En dat is in de realiteit wellicht nog een pak meer, want niet iedereen doet aangifte. Anne Berger.
6: Criminelen die vroeger uit waren op geld door in te breken, door diefstallen te plegen enzovoort, gaan zich nu meer concentreren op die online wereld en gaan proberen om via phishing bijvoorbeeld of via informatica-fraude of andere manieren op een makkelijke manier aan geld te geraken van mensen zonder daar ook fysiek bij te moeten tussenkomen.
5: Er waren vorig jaar in totaal wel iets minder misdrijven en het aantal woninginbraken staat op het laagste niveau ooit. De regering verbiedt vanaf volgende week zaterdag de verkoop van bepaald vuurwerk aan particulieren. Het gaat om vuurwerk dat vaak gebruikt wordt bij rellen, zoals bengaasvuur, fakkels en knalvuurwerk met een grote springlading. Relschoppers gebruiken dat al maar vaker om vernielingen aan te richten of politie te bekogelen. De overheid gaat er ook strenger op controleren. Het zal enkele weken duren om alle 11.000 schepen te evacueren uit de Straat van Hormuz. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie van de Verenigde Naties. De evacuatie is gisteren gestart. Het gebeurt in samenwerking met onder meer Iran en de VS. Op die schepen zitten door de oorlog ook al meer dan 3 maanden duizenden bemanningsleden vast. Het blijft nog lang zonnig en warm, minima vannacht rond 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 37 graden. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zondag iets minder warm tot 30 graden.
7: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Oudemar 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
8: Here we go,
9: right now.
8: Ready?
9: Turn it up.

muziek. De nieuwe Fisher met Tones and I. Nummer heet Favor. Het is bijna 10 minuten over 9. En ik heb Taylor Swift. Ik heb Bruno Mars. Nieuwe muziek van Kygo. Ook de nieuwe Last Frequencies. Dus blijf bij ons. Mike.

Summer Makes You Feel Good. En ik vind dat hij eindelijk een goede danceplaat heeft gemaakt. Want ik vind het meestal zo van, ja, we willen wel, maar we kunnen niet, met een flauw beatje eronder. Dit is toch al iets beter, zeker voor de zomer. Het is een nieuwe muziek van Lost Frequencies from Belgium. It is Live It All, de RGR Dance. Beetje enthousiasme graag?

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

het ijzer smeren terwijl het heet is Cashin Catch You. Het is 9:30 geweest. Ik heb Sabine en Bibi Rexha. Ook Clonie en Prospa. Dikke hit Free Your Mind. Eerst Whitney Houston bootleg. I Wanna Dance With Somebody.

uit hoe het volgens hem gelopen is. De brave man was met zijn vrouw gaan eten, had eigenlijk niet de bedoeling om zelf te rijden, want hij zegt, normaal ging mijn vrouw rijden, maar ja, de auto stond heel moeilijk geparkeerd en ik zou eigenlijk gewoon even de auto eruit rijden. En dan ben ik toch maar verder naar huis gereden. Ik heb er niet bij stilgestaan. Ah nee, manneke, je had te veel gezopen.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yay! The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: De politie ziet al maar meer gevallen van cybercriminaliteit. Vorig jaar waren er maar liefst een derde meer aangiftes van phishing en een tiende meer aangiftes van informatica-fraude, zoals hacking bijvoorbeeld. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de federale politie. Dat is in realiteit wellicht nog een pak meer, want niet iedereen doet aangifte. Anne Berger.
6: Criminelen die vroeger uit waren op geld door in te breken, door diefstallen te plegen enzovoort, gaan zich nu meer concentreren op die online wereld en gaan proberen om via phishing bijvoorbeeld of via informatica-fraude of andere manieren op een makkelijke manier aan geld te geraken van mensen zonder daar ook fysiek bij te moeten tussenkomen.
5: Het aantal woninginbraken staat dan ook op het laagste niveau ooit. In Bretagne in Frankrijk is een jongen van 10 aangeklaagd voor een messenaanval en een poging tot verkrachting. Dat meldt het Openbaar Ministerie daar. De jongen probeerde vorige week een vrouw van 22 te verkrachten toen ze aan het sporten was in een bos. De jongen stak haar in de arm en buik en vluchtte daarna weg. Omdat hij minderjarig is, zit hij niet in de cel en mag 's avonds en 's nachts zijn huis niet verlaten. En hij heeft ook een contactverbod met het slachtoffer. Het onderzoek loopt nog. In Frankrijk zijn 5 mensen in quarantaine geplaatst nadat ze op hetzelfde vliegtuig zaten als de arts die terugkeerde uit Congo en daar besmet raakte met ebola. Dat meldt de Franse minister van Volksgezondheid. De arts had geen symptomen toen hij gisteren aankwam. Het is niet duidelijk hoe hij er nu aan toe is. Frankrijk is het eerste land buiten Afrika waar een ebola-besmetting is vastgesteld. Hans van Aken hoopt dat hij zaterdag in de basis mag starten op het WK. Dat zei hij daarnet op een persconferentie. Dan spelen onze Rode Duivels hun cruciale wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Na 2 wedstrijden gelijkspel tegen Iran en Egypte moeten ze winnen of gelijk spelen om door te gaan. Maar winnen blijft wel het doel. Je hoort Van Aken.
7: Eerst is het altijd leuk als ze positief over je babbelen dan negatief. Maar eigenlijk moeten wij ons als groep zich dan proberen een beetje toch van af te sluiten en te kijken naar wat de beste mogelijkheden zijn tegen de tegenstanders die we voorkrijgen. En natuurlijk hoop ik ook zelf om zoveel mogelijk te spelen, om mijn steentje bij te dragen. Maar uiteindelijk ligt die keuze bij de bondscoach.
5: En Jeremy Doku was opnieuw aanwezig op de training in de VS na de geboorte van zijn zoontje in Londen. Hij had ook nog last van een luchtweginfectie. Het is afwachten of hij fit genoeg is voor de match zaterdag om 5:00 PM. Vannacht blijft het warm bij minima rond 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 37 graden. Vrijdag lokaal zelfs 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zondag iets minder warm tot 30 graden.
8: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
9: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

Een van de huidige knallers hier bij ons. Frankie Rizzardo. Shinjuku. Het wordt er duidelijk niet gemakkelijker op met die nieuwe nummers. Goed, we gaan verder knallen, beste vrienden, de komende 4 uur. Olivia Dien zo meteen met So Easy na deze 90s dance classic. Chicken or rye, chicken or

Bernie.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

naast RGR Dance heb je ook RGR Classic Hits. Bij enige interesse? Wel, surf even naar onze website rgrfm.be en daar vindt u meer informatie over dat radiostation. Maar goed, zoals ik al zei, dit is de dance. Met nu Michael Jackson in de Dance Remix.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Vrijdag kan de temperatuur oplopen tot 40 graden. Dat meldt het KMI in zijn nieuwste weerbericht. Dat is daarmee de warmste dag deze week. Pas in het weekend begint het af te koelen. Vandaag sneuvelde ook het dagrecord. Het was de warmste 24 juni sinds het begin van de metingen. In Ukkel werd 35,1 graden gemeten. De warmste dag ooit in ons land was trouwens op 25 juli 2019. Toen werd het 41,8 graden. In Bretagne in Frankrijk is een jongen van 10 aangeklaagd voor een mesaanval en een poging tot verkrachting. Dat meldt het Openbaar Ministerie daar. De jongen probeerde vorige week een vrouw van 22 te verkrachten toen ze aan het sporten was in een bos. De jongen stak haar in de arm en buik en vluchtte daarna weg. Het onderzoek loopt nog. De Rode Duivels willen hun laatste groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland absoluut winnen. Dat heeft Hans van Aken gezegd tijdens het persmoment. Ze speelden 2 keer gelijk tegen Egypte en Iran. En nu moeten ze winnen of gelijk spelen om door te gaan. Je hoort van Aken.
6: Eerst is het altijd leuk als ze positief over je babbelen dan negatief. Maar eigenlijk moeten wij ons als groep zich daar proberen een beetje toch van af te sluiten. En te kijken naar wat de beste mogelijkheden zijn tegen de tegenstanders die we voorkrijgen. En natuurlijk hoop ik ook zelf om zoveel mogelijk te spelen. Om een steentje bij te dragen. Maar uiteindelijk ligt die keuze bij de bondscoach.
5: Jeremy Doku trainde trouwens alweer voorzichtig mee vandaag, nadat hij last had van een luchtweginfectie en over en weer vloog naar Londen voor de geboorte van zijn zoon. Het is afwachten of hij fit genoeg is voor de match zaterdag. Het blijft warm vannacht bij minima rond 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 37 graden. Vrijdag lokaal zelfs tot 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zondag iets minder warm tot 30 graden dan.
7: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
8: Here we go. Right now.
9: Ready?
8: Turn it up.

0: Petros reviert op Terillar. Onze slogan al 25 jaar lang. Geef de klanten een grote kwantiteit van prima kwaliteit tegen een zacht prijsje. Omdat er maar ene de zotste kan zijn. Na Tirol in Opwinter, Ollie's kookpot in Kachevinnen en Ollie's buikje vol in Glabbeek. Nu de Viertap in Rillaar met de enige echte Ollie. Brasserie Viertap, Molenstraat 1 te Rillaar. Bel en reserveer 0610 30 06 28 of surf naar brasserievietap.be.
1: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
2: Pep.
1: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
3: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

The crowd is moving. Op de beach van RGR Dance natuurlijk. Een oude van Fioco, daarmee werd het 11:30 intussen. The beat goes on, my friends. Zipora met Lotus Eater en ook Afro J.

van deze meneer gewoon zijn. Nieuwste Calvin Harris samen met Jesse en Satisfy. Bijna tijd alweer voor de RGR nieuwsupdate. Tot die tijd onder meer nog Lost Frequencies met de nieuwe. Nummer heet Live It All. En ook deze Martin Garrix en Arjit Singh.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is.
4: Vanaf september betaal je opnieuw minder inschrijvingsgeld voor taallessen in het volwassen onderwijs. Dat is vanmiddag goedgekeurd in het Vlaams parlement. Het gaat dan om opleidingen Frans, Engels en Duits. Die talen worden het meest gevraagd op de arbeidsmarkt. Eerder werd het inschrijvingsgeld verhoogd, maar daar kwam veel kritiek op en een pak minder mensen schreven zich in. De opleidingen kosten nu nog 4 euro per lestijd en dat zou dan verlagen naar een dikke 2 euro. Wereldwijd sterven er elk jaar zo'n 500.000 mensen door de hitte. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In Europa alleen al gaat het om 200.000 mensen. Vooral ouderen, zieken, zwangere vrouwen, kinderen en arbeiders die in de hitte moeten werken, zijn kwetsbaar. De WHO maakt zich daar zorgen over, want extreme hitte komt door de klimaatverandering al maar vaker voor. In Griekenland wordt er 24 uur lang gestaakt in de toeristische sector en restaurants. In verschillende steden wordt ook betoogd. Aanleiding zijn de arbeidsvoorwaarden in de sector. Werknemers vinden dat ze veel te lange dagen moeten werken voor een hongerloon. Griekenland trekt al maar meer toeristen, maar zij delen niet in dat succes, vinden ze. Toeristen zouden weinig hinder ondervinden van de actie. En op het WK voetbal in de VS heeft Bosnië-Herzegovina gewonnen van Qatar met 3-1. In dezelfde groep klopte Zwitserland-Canada met 2-1. Qatar ligt eruit met 1 op 9 punten. Zwitserland pakt de groepswinst met 7 op 9. Vannacht blijft het warm bij minima rond 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 37 graden. Vrijdag lokaal zelfs tot 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zondag iets minder warm tot 30 graden.
5: Here we go. Right now.

zomer in je radio, de ganse zomer lang. RGR Summer Vibes hier op dit radiostation natuurlijk. The Original is back. Zet hem aan via FM in Groot-Leuven, 106.7, 107.1 of 107.3. Via DAB+, of download de app voor je iSmartphone of tablet. En via de stream, dat kan natuurlijk ook, rgrfm.be.

0: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
1: Op je radio, telefoon, tablet of PC. Dit is RGR FM.

Temperaturen gaan zo vlotjes boven de 30 graden. Tijd voor een tuinfeestje misschien in het midden van de week. Time to party, my friends. Dat gaan we doen met deze Katy Perry en Party in the USA.

Bijna 9:50 geworden. Party goes on. Ook aan de andere kant van 1 uur. So stay tuned on The Original. En dit, beste vrienden, dit is nieuw. Dit is Craig Connolly.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is.
5: Vanaf september betaal je opnieuw minder inschrijvingsgeld voor taallessen in het volwassen onderwijs. Dat is vanmiddag goedgekeurd in het Vlaams parlement. Het gaat dan om opleidingen Frans, Engels en Duits. Die talen worden het meest gevraagd op de arbeidsmarkt. Eerder werd het inschrijvingsgeld verhoogd, maar daar kwam veel kritiek op en een pak minder mensen schreven zich in. De opleidingen kosten nu nog 4 euro per lestijd en dat zou dan verlagen naar een dikke 2 euro. Wereldwijd sterven er elk jaar zo'n 500.000 mensen door de hitte. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In Europa alleen al gaat het om 200.000 mensen. Vooral ouderen, zieken, zwangere vrouwen, kinderen en arbeiders die in de hitte moeten werken, zijn kwetsbaar. De WHO maakt zich daar zorgen over, want extreme hitte komt door de klimaatverandering al maar vaker voor. In Griekenland wordt er 24 uur lang gestaakt in de toeristische sector en restaurants. In verschillende steden wordt ook betoogd. Aanleiding zijn de arbeidsvoorwaarden in de sector. Werknemers vinden dat ze veel te lange dagen moeten werken voor een hongerloon. Griekenland trekt al maar meer toeristen, maar zij delen niet in dat succes, vinden ze. Toeristen zouden weinig hinder ondervinden van de actie. En op het WK voetbal in de VS heeft Bosnië-Herzegovina gewonnen van Qatar met 3-1. In dezelfde groep klopte Zwitserland-Canada met 2-1. Qatar ligt eruit met 1 op 9 punten. Zwitserland pakt de groepswinst met 7 op 9. Vannacht blijft het warm bij minima rond 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 37 graden. Vrijdag lokaal zelfs tot 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zondag iets minder warm tot 30 graden.
6: Here we go!

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

Dance Charts. Wiz, The MC en Bees & Honey, Show Me Love. Onderweg, nieuwe muziek van Hugel en Ultra Nate. Nummer heet Moving to the Sun. Dat zou ik niet doen, want het is al warm genoeg daarbuiten. En nu de

de 90's herbeleven. Het kan wekelijks hier bij ons. Ieder weekend op een vrijdag en zaterdag tussen 10 en 2. Dan hoor je hier de 90's Lovers Radio Show bij RGR Dance natuurlijk. Deze hoor je met Hideaway.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Vanaf september betaal je opnieuw minder inschrijvingsgeld voor taallessen in het volwassen onderwijs. Dat is vanmiddag goedgekeurd in het Vlaams parlement. Het gaat dan om opleidingen Frans, Engels en Duits. Die talen worden het meest gevraagd op de arbeidsmarkt. Eerder werd het inschrijvingsgeld verhoogd, maar daar kwam veel kritiek op en een pak minder mensen schreven zich in. De opleidingen kosten nu nog 4 euro per lestijd en dat zou dan verlagen naar een dikke 2 euro. Wereldwijd sterven er elk jaar zo'n 500.000 mensen door de hitte. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In Europa alleen al gaat het om 200.000 mensen. Vooral ouderen, zieken, zwangere vrouwen, kinderen en arbeiders die in de hitte moeten werken, zijn kwetsbaar. De WHO maakt zich daar zorgen over, want extreme hitte komt door de klimaatverandering al maar vaker voor. In Griekenland wordt er 24 uur lang gestaakt in de toeristische sector en restaurants. In verschillende steden wordt ook betoogd. Aanleiding zijn de arbeidsvoorwaarden in de sector. Werknemers vinden dat ze veel te lange dagen moeten werken voor een hongerloon. Griekenland trekt al maar meer toeristen, maar zij delen niet in dat succes, vinden ze. Toeristen zouden weinig hinder ondervinden van de actie. En op het WK voetbal in de VS heeft Bosnië-Herzegovina gewonnen van Qatar met 3-1. In dezelfde groep klopte Zwitserland-Canada met 2-1. Qatar ligt eruit met 1 op 9 punten. Zwitserland pakt de groepswinst met 7 op 9. Vannacht blijft het warm bij minima rond 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 37 graden. Vrijdag lokaal zelfs tot 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zondag iets minder warm tot 30 graden.
6: Here we go, right now.